ik ons zie op de foto's. Het is griezelig goed tijd vernield. Ik voel nu nog altijd verdriet, het eindigt niet. En pa heeft zoveel pijn gezien. Ik zou de brug weer kunnen bouwen, maar dat is tijdverlies. Want volwassen ben je beiden niet. En ik ben maar een buitenbeen die tussen alle twijfels viel.

0: Wow, die shit beklimmen net als Ogata.
1: Mijn moeder kan gaan met verdriet als een traan niet wordt gezien. Mijn moeder kan gaan met verlies als ik die shit niet heb verdien. Mijn moeder kan gaan met verdriet als een traan niet wordt gezien. Mijn moeder kan gaan met verlies als ik die shit niet heb verdien.
2: Ik was 14 toen dat alles echt wat doordrong. Veel spijt en vier ogen in de toekomst. Ik durf niet vragen aan mijn pa als het wat goed komt. Ik was bang voor de uitkomst, nog banger voor de toekomst.

leven in het heden, ben het toch al lang vergeten. Klopte alles op, zo los ik alles op. De pijn had alles op, totdat ik neerviel in mijn trots. Gedachten zo fucked up, maakten scheuren in mijn kop, tot mijn hart het niet meer kon en de angst mij overwon.

0: mijn leven kwam veel vroeger dan de paf. Moest ik je vertellen wat er omhing in mijn brein? Dat ik het leven niet zo fijn vind en jij nog zo'n kind zijn. Hij was veel dapper dan mij, ik kon niet verkatten voor hij. Pat nu wel alles op mij, zodat het nooit meer moet zijn.
1: Ik ben echt trots op wat je nu bereikt. Ook wel blij dat ik je weer goed begreep. In mijn ogen ben je echt genoeg. Compleet en in de kern zo goed. Dan moet ik

Derde couplet, potteke potteke potteke vet. De Gede al 100 was mijn eerste bevet. Het Songfestival, yeah, later nog bed. De Reflex, flex, op ons tennisraket. Ja jongens, we zagen het groot. We waren allemaal profvoetballer of piloot. En haten was nog geen nationale sport. Alleen misschien die koteletten op ons bord. Bivak, polsen, sponsen, broekjes, karbonaaien. Die knijlappen, dat ze ons broekjes wilden naaien. Bed, zak, saai, bed te maken, maai. Ik stop ermee, wat is mijn schaai?

Yeah. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,

top it on the track. K-Tronada. I'm the last Cocolero. Urgent FM.

Tel ik af naar een nieuw begin. 2-3 sla de eerste over. Achterover val ik als een domino blok. Blokkeer de vieze setting die me steeds in de roes duwt. Stuurboord zelfmoord nooit. Links en krom geplooid. Verleden plooit brein net als origami. Van niks geen spijt, zoals anders dat gaat niet. Drop, drop de bars op de kick. De losse noot beat en de string steeds slick. Kneed voor hun tekst in de track feedback. Zelf een kleine klep, maar vraag hou je back. Zet het op je brain.

steeds in een hoge sfeer. Leg me op mijn rug, check de grote beer. Maak een trip in de atmosfeer. Geen olie of machine, hier is paardenkracht. Geen beeldhouwwerk, hier natuur de macht. Een blok rond de kerk en dan slaap ik zacht. Zoeken naar de rust en dan loont het. Ik heb het al gezegd, maar ik toon het.

0: Dit is Urgent FM. 8 uur. Urgent FM.
1: Nieuws. In de buurt van het Centraal Station in Antwerpen is een verdacht pakket gevonden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
1: Andere sporen kunnen wel nog gebruikt worden, maar het zal tijdens de ochtendspits wellicht voor heel wat hinder zorgen. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Nu blijkt ook dat een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
3: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
1: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van der Aans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. In het zuiden van Libanon zijn 14 mensen overleden en 18 mensen gewond geraakt bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. De gevechten tussen Israël en Iran zijn intussen wel gepauzeerd, dat zegt premier Netanyahu. Het is alleen de vraag voor hoe lang, professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Netanyahu, met de verkiezingen in het achterhoofd, is eigenlijk vast van plan om die actie verder te zetten. Dus de situatie zit eigenlijk muurvast. We zien eigenlijk dat de staakt het vuren, zowel met Iran zelf als dan Israël en Libanon, dat vodjes papier zijn.
1: De Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
5: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daar net al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
1: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maxima rond 17 graden. Ook de komende dagen opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.
0: Dit is Urgent FM.
6: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westerum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Anne Berger.
3: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
2: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Ontmijningsdienst Dovo onderzoekt een verdacht pakket vlak aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat is daar rond 7 uur gevonden. Het heeft gevolgen voor het trein- en autoverkeer daar, zegt de politie.
4: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
2: De treinen worden omgeleid of rijden met vertraging. Ook verschillende ingangen van het station zijn dicht. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. En nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
5: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
2: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Amerikaans president Trump is uitgejouwd in de VS tijdens de NBA basketbalfinale in New York. Net voor het volkslied verscheen Trump op de schermen in het stadion waarop luid boegeroep te horen was. Trumps aanwezigheid bracht ook strenge veiligheidscontroles met zich mee, waardoor fans lang moesten wachten. Trump zelf bleef lachen en zwaaien. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
6: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
2: Komende maandag spelen ze dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maximaal tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

je zelf dat het gaat? Hoe vind je zelf dat het gaat? Hoe vind je zelf dat het gaat? Hoe vind je zelf dat het gaat? Hey, Tommy!

0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp nooit van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakt. En veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, Anne Berger.
3: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
2: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Ontmijningsdienst Dovo onderzoekt een verdacht pakket vlak aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat is daar rond 7 uur gevonden. Het heeft gevolgen voor het trein- en autoverkeer daar, zegt de politie.
4: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
2: De treinen worden omgeleid of rijden met vertraging. Ook verschillende ingangen van het station zijn dicht. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. En nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
5: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
2: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Amerikaans president Trump is uitgejouwd in de VS tijdens de NBA basketbalfinale in New York. Net voor het volkslied verscheen Trump op de schermen in het stadion waarop luid boegeroep te horen was. Trumps aanwezigheid bracht ook strenge veiligheidscontroles met zich mee, waardoor fans lang moesten wachten. Trump zelf bleef lachen en zwaaien. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
6: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het

0: Vliegtuig was het kaarten, dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
1: Komende maandag spelen ze dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maxima tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4e Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Yeah.

is Urgent FM. 3 uur. Urgent, Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent.
3: Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Sometimes though, wanna cut you down, gotta scratch that itch, cause at times

0: gehoord na onderzoek van het rioolwater. Het agentschap is dan ook bezorgd om het snel veranderende aanbod. Zo worden ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs al maar vaker gebruikt. En dat is niet zonder risico, zegt Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
1: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
0: Bijna 7600 Europeanen stierven vorig jaar aan een overdosis. Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
2: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel en om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
0: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als zij wil. In Oekraïne zijn vannacht zeker minstens 5 doden en 40 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Die waren gericht op Kharkiv en Zaporizhia in het noordoosten en zuiden van het land. In totaal vuurde Rusland zo'n 166 drones en 2 raketten af. Oekraïne viel dan weer het schiereiland de Krim aan. Voor de tweede nacht op rij is daar een belangrijke brug beschadigd. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de 8e finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

Welkom iedereen bij Sonic Safari. De examens zijn begonnen. Deze aflevering is om alle studenten een hart onder de riem te steken. Het lijkt nog lang te gaan duren, maar je vliegt als een speer richting grote vakantie. Dit is Javelin van Kevin Morby.

Yeah, we're gonna take it easy. Redelijk chille playlist vanavond, vandaag. Om de studenten hun hart onder de riem te steken. Het volgende is nieuw. Nalan. Nalan. Voor iedereen. Het komt goed. Deze track heet dan ook Oké, from Berlin, Nalan.

0: aan alle studenten veel succes met de examens. De volgende professor had ik graag les van gehad. Professor Longhair is de legendarische Amerikaanse pianist en zanger die wordt beschouwd als de grondlegger van de typische New Orleans-style rhythm and blues. Zijn unieke syncopische pianostijl vormde de blauwdruk voor latere iconen zoals Fats Domino en Dr. John.
1: Big Chief

Leven de student. Jullie zijn de toekomst. Let's have a party.

Now remember everyone, als het nu goed gaat met je examens, dan heb je straks 3 maanden vakantie. 3 maanden vakantie. Dan vond ik deze track toepasselijk. Degrees of Freedom. August. August is an angel. See it so.

En dit is de nieuwe van Ed O'Brien, die tweede gitarist van Radiohead. Heel toepasselijk. Het was een nieuw album, Blue Morpho, en dit is Teachers.

Alright, dat was Serge Gainsbourg met Requiem pour un con. We gaan verder met When the Catholic Girls Go Camping van de Crazy Band Giraffes.

Maar dat kamperen gaat dus voor na de examens zijn, jongens en meisjes. Shiraz, Shiraz, zij zijn van Massachusetts. En nu gaan we naar Tokyo. Back to the 90s. Kiyoshi Izumi van de Effect Rainbow EP. Dit is die laptop in die studiekamer. Dit is Bedroom Glow. Kiyoshi Izumi.

Zo, aan iedereen veel succes met de examens. En we eindigen met de fantastische Blake Mills. Keep calm and carry on, people. Skeleton is walking by Blake Mills. Tot de volgende keer.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM. You're listening.

0: Die weten wanneer ze moeten fluisteren en wanneer ze mogen bewegen. Soms solo, soms zij aan zij met Loren van Music Mania, waar twee smaken samenvallen en de nacht iets losser wordt. Ferre draait met nieuwsgierige oren en een hart dat openstaat voor de groove. Zijn selecties bewegen vrij tussen warm en scherp, tussen dansvloer en luisterhoek. Hij mixt geen nummers, hij bouwt werelden. Lagen van funk, golven van soul en een hartslag van disco. Met elke beat tekent hij lijnen in de lucht, ritmes die vlammen, bassen die luisteren en een dansvloer die beweegt op zijn adem. Altijd met aandacht gekozen, altijd op zoek naar dat ene moment waar muziek blijft hangen en de avond iets dieper wordt. DJ Ferre, waar smaak en gevoel elkaar ontmoeten. En ik ben zo blij dat hij hier naast mij achter de draaitafels van Tapijt Parel staat. Warm, hartelijk welkom, Ferre.
1: Thanks, Stefan. Dank u wel.
0: Ik ben blij dat je er bent.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Zeg, Ferre, een beetje een standaardvraag hier bij Tapijtparel. Herinner je nog je allereerste plaat?
1: De allereerste plaat, ik denk... De eerste platen die ik ooit had, waren enkele platen die ik gepikt had van mijn pa. Dus, dat ging vrij breed. Dat ging eigenlijk van Captain Beefheart, Tom Waits, The Stones... Dus dat waren eigenlijk een beetje de dingen waar ik toen als tiener eigenlijk mee opgegroeid ben. Boudewijn de Groot ook.
0: Toch wel.
1: Zelfs aan Peebles. En Peebles zat er ook tussen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen dat ik van mijn vader toch leren kennen heb.
0: Ja. Ja, je hebt toch wel interessante dingen meegekregen, zou ik zeggen.
1: Zeker, zeker.
0: En zeg maar.
1: Maar gekocht, allee, de eerste plaat dat ik gekocht heb, ik heb toen, zeker in mijn tienerjaren, zat ik... Toch even in een vrij zware punkrock-periode. Mm-hmm. Dus ik denk, de eerste ringen dat ik zelf gekocht heb, dat zal op een optreden geweest zijn. En ik vermoed dat in de X-Muiden, in de 4AD, kwamen nogal redelijk wat punkrock-groepen. Ik vermoed dat No Means No zal geweest zijn. De eerste ringen dat ik effectief zelf gekocht heb.
0: Allee, vrij stevig.
1: Ja.
0: En dat is geëvolueerd tot nu?
1: Dat is geëvolueerd, ja. Met naar Gent te komen en andere dingen te leren kennen. Is dat geëvolueerd eigenlijk naar soul, funk, disco, en dan house, techno, acid, alles eigenlijk. Ja.
0: En herinner je nog de eerste keer dat je voor publiek plaatjes oplegde?
1: Dat weet ik niet meer hoe eigenlijk. Nee? Ik denk, een van de eerste keren dat ik mij nog herinner was, toen dat ik, in het begin toen dat ik draaide ik enkel funk. En ik heb toen een keer in Brugge, heb ik een keer funk 7 inches gedraaid en LP's. Ja. Dus dat weet ik nog.
0: En nu de dag van vandaag sta je soms zij aan zij met Loren. Dat is dan vooral soul en disco, veronderstel ik.
1: Nou, toch house eerder. House en disco, house en disco. Ja.
0: En natuurlijk, ik heb onlangs nog een filmpje van jou gezien. Ik vermoed dat het tijdens de Gentse feesten was voor Curfew.
1: Klopt, ja.
0: Dat zag er nogal een feestje uit.
1: Dat was een superavond. Ik bedoel dat trouwens dit jaar terug. Dus de eerste, ik denk met de Gentse feesten is er 10 dagen een pop-up dicht bij de Vasmarkt van Curfew. Mm-hmm. En vorig jaar, maar ook dit jaar, hebben we daar de opening gedaan, de vrijdagavond. Loren en ik, All Night. En dat was direct een goed begin van de Gentse feesten.
0: Ja. Wow, geweldig. En dus we kunnen jou dus volgende maand aan het werk zien. Ja. En is dat terug op dezelfde plek?
1: Terug op dezelfde plek, ja.
0: Dat is, voor de luisteraars die het niet zouden weten, dat is waar de vroegere Shanti zat.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Sint-Jacobs-Nieuwstraat zeker.
0: Voilà. Zeg, we gaan de luisteraars niet... Heb je er een beetje zin in?
1: Zal wel zijn.
0: Zeg, nog even vragen. Was het moeilijk om jaren 70 set bij in te sprokkelen?
1: Ja, dat is niet... Allee, moeilijk. Ja en nee. Ik bedoel, wat is er moeilijk aan? Ja, ik kan 5 dagen vullen met jaren 70 muziek dat ik goed vind.
0: Oh, dus, geweldig.
1: Ja, dus in die zin is het moeilijk. Aan de andere kant heb ik gewoon gezegd van oké, het is een uur. Ik ga gewoon de dingen waar ik de laatste tijd dat ik het meest opgelegd heb en dat ik mee bezig ben of dat ik goed vind, ik pak die gewoon mee. En voilà, dat zal het worden. Het is een mix van wat soulfunk, Brazil, wat disco, dus voilà.
0: Oh, geweldig. Ik kijk er al naar uit. Ik zou zeggen, versteek de koptelefoon alvast. Lieve vrienden, geniet, voel en proef van Tapijtparel met de psalm van Ferre.
1: Thanks.

Hey lieve vrienden, en nog steeds verre achter de draaitafels bij hier bij Tapijtparel met een heerlijk zoete jaren 70 selectie. En als je hem live aan het werk wil zien, kan dat met de Gentse feesten bij Curfew.

0: Right, dinsdagavond 9 uur. Nieuw tijd voor Liquid Flavors, jullie wekelijkse afspraak met de drum bass scene hier op Urgent FM. Opnieuw special guests in de studio. Dag Bram en Bram, het is gelijk.
1: Oh Bram.
0: Dag Bram. Het is gelijk begin van een hele slechte lol. Hoe is het, man?
2: Goeiedag.
3: Goeiedag.
0: Welkom in de studio.
2: Thanks.
0: Hoe is het met jullie?
2: Ça va?
3: Hier goed.
0: Ja? Ja, wat een tijdje geleden al. Ik denk niet dat je hier al in deze studio hebt gedraaid. Iemand van jullie twee?
2: Nee, denk ik niet. Nee.
0: Ja, drum bass legend. Eigenlijk wel. Mooie drum and bass cv. Maar daar gaan we straks misschien iets over vertellen, iets over vragen. Kan je jezelf eens voorstellen aan de luisteraars? Van waar komen jullie? Hoe oud zijn jullie? Jullie namen weten we al.
2: Dus Bram en Bram.
0: Bram en Bram, ja.
2: Edman, origineel uit Lokeren, nu Kanten van Gent wonende en hitting the 40, dus...
0: Ja, retired junglist.
2: Voilà.
0: Ja, okay.
2: Pas op, nog steeds in hart en bloed.
0: Schitterend, oké. Okay. Goed.
3: Ja, basically hetzelfde, maar uit Wetteren dan.
0: Uit Wetteren.
3: Ja, in hetzelfde.
0: Er zit wel wat talent in Wetteren.
3: Ja, feest is
0: het. Ja, klopt.
3: De vierde Bram.
0: Ja, het is nog waar ook. Ja, de vierde Bram. Misschien moeten we hem ook een keer uitnodigen in de studio. En dan hier. Met ons vier een onderhoontje houden. Ja, jullie drum and bass, CV. Jullie hebben al wel het een en het ander achter de rug. Deel uitgemaakt van Steam Events in

0: Dat
1: hij in Rotterdam
0: is. Rotterdam, ja. Ja. Iets, ja, veel, veel met kunst bezig.
2: Ja, en zijn heeft ook zo'n plaatlabel, Future Resistenza.
0: Okay. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. V-Guest, als je aan het luisteren bent, neem graag neem even contact op met ons. We kunnen misschien een comeback regelen. ja, Hoekers, je was deel van Steam. De eerste garde die het overnam van Rudy Rocket. En
1: ja. Samen met MC Nice.
0: MC Nice.
1: Nog steeds
0: zeer actief is.
1: Zeer nog actiever dan vroeger.
0: Ja, klopt. Ja. Je was zelfs nog vast back-to-back partner met 187.
1: Inderdaad.
0: Tijd geweest. Ja. Op Star Wars.
1: Top.
0: Dus ja, dat is wel al, dat is al heel wat. En ik meen met erin dat je zelf ook nog eventjes betrokken was bij Liquid Flavors.
1: Ja.
0: Toen dat we nog in het stal of zaten.
1: Yep. Nee, daarvoor zelf nog. In de oude gebouwen van de universiteit die afgebroken zijn.
0: Had jij daar ook een slot in de Sint-Pietersnieuwstraat? Had jij ook een slot?
1: Okay. Eerst als maandelijkse gast voor Nico Juice.
0: Ja.
1: En daarna overgenomen van
0: dan
1: een jaar of drie is
0: dan. Ik denk dat dat in 2008 was. Want wij zijn dan in 2009 of 2010, we zijn dan er samen mee begonnen in Stalf met Sensonic nog.
1: Ja, Sensonic.
0: Ja, ja. Die ondertussen naar de Limburg woont, ook totaal geen contact meer. Dus bij deze, Ruben, als je aan het luisteren bent, dezelfde vraag, neem contact op voor een comeback. Ik wil iets vertellen, uw meest memorabele gigs, is er zoiets dat je dat je herinnert van wauw, dat was het wel, dat ga ik nooit meer vergeten?
2: Ik heb ooit eenmaal moeten, ik heb tweemaal therapy sessions gedaan.
0: Ja?
2: Eenmaal moeten openen in Brussel en op het einde van mijn set is daar een mega gevecht uitgebroken tussen local gangs. Bizar om stoelen te zien vliegen in een zaal.
0: Maar, dus je opende en het was al van de eerste keer al battering. Hoe agressief was de muziek die je hebt gedraaid?
2: Toen viel dat nog goed mee. Ik heb me ingehouden.
0: Voor therapy sessions dan?
2: Ja. Dus oude Dylans Hardwares enzovoort. Was wel een coole locatie.
0: Draaide je solo? Of was dat, want je hebt solo. Een tijd samen met die Convict gedraaid, toch ook?
2: Ook, ja. We werden toen altijd samen geboekt, maar toen was dat solo.
0: Oké. Okay. Ja. Jullie hebben allemaal, beide, een aantal back-to-back partners gehad in de loop der jaren. Ik zit nog maar in mijn tweede trouwens. Hij zit daar in de redactieruimte naar ons te kijken.
2: Ja,
0: maar ja, kijk, ja, dat kan ook wel tellen. Doen jullie het liefst solo sets of back-to-back sets?
1: Hangt er vanaf wat voor iets dat is. Soms de zin om gewoon 2 uur je eigen ding te doen.
0: Ja.
1: Maar het is leuk om het verandert zodanig veel qua selectie en manier van draaien als je met iemand samen draait. En dan hangt dat van partner tot partner.
2: Moet een beetje klikken, hè.
0: Ja, dat is waar. Ja.
2: Ja,
0: maar ja, zelf als je zelf 2 verschillende stijlen hebt, kan het ook nog altijd wel interessant zijn. Ja, dat is
2: zeker,
0: mijn mening.
2: Zeker.
0: Jullie zijn er al een tijdje uit. We nodigen jullie uit voor back-to-back sets. Van waar dan de beslissing om hierop in te gaan, op de invitatie? Is het iets eenmalig of denk je van we willen dat misschien wel terug...
2: Open
0: voor boekings, oké. Dat is diplomatisch.
2: Weet je... Thuis leg ik nog regelmatig dingen op, mix ik ook nog altijd. Het is niet omdat je geen mixes meer maakt dat het niet meer doet, hè. Dus steeds voor de liefde.
0: Oké. Okay. Hoekers, wat denk je ervan? Is het iets eenmalig of...
1: Zeg nooit nooit.
0: Zeg nooit nooit. Dat heb ik nogal gehoord. zo meteen nemen jullie de decks over. Dat zal met vinyl zijn.
2: Ja.
0: Oké, okay, we mogen verwachten. Hebben jullie iets voorbereid? Hebben jullie gepraat op voorhand? Weet jullie wat jullie mee hebben? Of kan het zijn jullie gewoon exact dezelfde zak mee hebben?
2: Dat kan. Dat kan niet zijn. Ik heb me een beetje gebaseerd op hetgeen dat ik nog weet van vroeger, van Dus... Wordt interessant.
0: Ja, oké, zeker en vast. Telkens als we mensen uitnodigen hier in de studio, dan eindig ik graag met een snelle keuzeronde. Ik noem het ook wel

0: drum en bass. Excuseer, drum en bass dilemma's op dinsdag. Dus ik stel je die vraag. Het is de bedoeling dat je antwoord met het eerste dat in je opkomt. Welke tune verliet nooit je set? Welke tune draaide in elke set? Bijna in elke set.
1: Mystical Dub.
0: Mystical Dub?
2: In Love van Kesa Seat.
0: Alright, oké. Okay. Wat stond er op de laptop van Groove Rider toen hij werd opgepakt in Dubai?
2: Porno.
0: Ja, maar mag wel wat explicieter en meer in detail.
1: Ja, oei, ik weet porno?
0: Ik weet het niet, maar ja, goed. Okay. Ja. Favoriet MC? Belgisch of internationaal, Soul. Maakt niet uit. Soul? Oké. Okay.
2: Ja, Nice en Mush, België. En SP, internationaal.
0: SP, ja. Okay. Nog altijd zeer actief. Twee decks of drie decks?
2: Twee. Vinyl 2, MP3 3.
0: Ja, dan met een dikke map met cd'tjes. Ja. Heb je ze nog?
2: Ik heb de torens vol met gebrande cd's. Staan nog op de zolder.
0: Ik heb de mijne ook nog teruggevonden. Dus van die cd'tjes met dan één of twee nummers op. Ja, dit terzijde. Slippery Slopes of Mr. Happy?
1: Slippery Slopes.
2: Slippery Slopes.
0: Altijd Slippery Slopes, zal wel. Beste drum en bass radioprogramma van België?
1: Liquid Flavor.
0: Sowieso. Oké, okay, merci gasten. Kijk, 10 minuten, zoals beloofd. Nu 5 minuten mix. Veel plezier. We kijken er naar uit. Yo!

0: Ja, je luistert naar Liquid Flavors met onze special guests Hookers en Abman. Die voor de gelegenheid een vinyl nog eens afstoffen. We zijn een kwartiertje door. Geniet ervan.
1: You're listening to Liquid Flavors with Abman and Hookers.

Ja, dat was Liquid Flavors voor deze week. Bedankt aan Hoekers en Abman voor de mix. Volgende week weten we het nog niet 100%, maar binnen 2 weken is de laatste show van dit seizoen, dus zeker intunen. Zo meteen Open Deck, het schijnt dat weer drum en bass is. Maar High Rate is daar in de studio. Klaar, maar daarover zo meteen meer. Merci om te luisteren en tot volgende week. Yo!

0: Hey, hey, hier zijn we weer met een nieuwe Open Dex.
1: Yes, goedenavond iedereen.
0: Goedenavond iedereen. Jammer genoeg is Sander er niet bij. Hij vertoeft even in betere oorden. Is op weg naar Waking Life. Fantastisch festival. Ik denk binnen een paar weken zal hij ons er ongetwijfeld van alles over weten te vertellen. Maar we gaan eerst een keer vertellen over het afgelopen weekend. Daarvoor kijk ik vooral naar Paco. Wat hebben jij allemaal uitgestoken dit weekend?
1: Amai niet. Jammer genoeg heb ik curfew moeten missen. Ik moest werken zaterdag. Ja. Maar ik heb enkel goede dingen gehoord. De week ervoor hadden we ook nog Latouwers hier. Die heeft afgesloten op de tweede stage. En het was echt zalig. Het was ook de afterparty van Curfew in de Funken.
0: Ja.
1: Daar ben ik wel even gepasseerd. En ik moet zeggen, de sfeer zat er dik en goed in.
0: Het feestje werd verder gezet tot in de vroege uurtjes.
1: Amai niet. Zalige muziek, zalige curatie, lekkere vinyl, dikke house. En de beelden die ik heb gezien geven me enkel maar meer FOMO.
0: Oké, nice. Maar dat was de zaterdag. Ja. De zondag was er onze eerste open airs in samenwerking met Kamerad Collective.
1: Inderdaad.
0: Ik kon er zelf jammer genoeg niet bij zijn, omdat ik mij wat ziekjes voelde, maar... Ik heb ondertussen al gehoord dat het wel een hele vette eerste editie was.
1: In ons hart was je er sowieso bij.
0: Oh, merci, merci.
1: No worries. Maar ik moet zeggen, we waren aangenaam verrast. Het is altijd een beetje spannend. De eerste open air editie, zondag. Het weer zat al de dag ervoor niet mee, maar we hebben schoon weer gehad.
0: Ja, het is wel goed gekomen dan de zondag.
1: Ja. Een betere opkomst dan verwacht.
0: Ja.
1: Jammer genoeg waren er wel wat klachten van de buren, maar het heeft zich beperkt. We hebben ons aan de regels gehouden ook en zo. En dan zijn we jammer genoeg even wel naar binnen moeten verhuizen, maar het feestje was er niet op verslechterd, integendeel. Nee. Dikke shout-out naar iedereen die zowel via Opendex als Kamerad is komen opdagen. Zowel de DJ's, vrienden, mensen, supporters. En achteraf met Gruut ook even gecheckt. En het was een zalige eerste editie. Ik denk dat er meer in de toekomst ligt, maar check en volg gewoon Opendex, zowel op Instagram als opendex.dj. En ik hoop dat we in de toekomst nog een dergelijk event kunnen doen.
0: Inderdaad, heel nice. Met Opendex, onze events komen er zeker nog. Ja. En denk, we kunnen nog niet echt iets verklappen, maar je gaat ons zeker kunnen treffen op de Gentse feesten.
1: Yes. Oh, maar daar mogen we er al dingen over zeggen?
0: Misschien als Sander terug nog, is. We zullen wachten tot als Sander terug is. En vanavond hebben we een van mijn...

0: Ik weet het ondertussen wel een beetje, omdat ja, we kennen elkaar goed, maar hoe zijn jij begonnen met het draaien en produceren? Of met, misschien met muziek in het algemeen, want hij was eigenlijk voor dat je met elektronische muziek begon, toch meer bezig met, op een andere manier met muziek.
1: Dat is al lang is dat geleden, maar inderdaad, ik ben echt begonnen met gitaar, elektrische gitaar vooral, nice. In een band.
2: Cool.
1: Dezelfde school als waar Benjamin zat.
0: Ja, inderdaad.
1: In een bandje en dan eigenlijk ja, naar Gent gekomen om te studeren aan de universiteit. En dan ja, om praktische redenen eigenlijk begin muziek maken op mijn laptop. En van het een is het ander gekomen. En dan vooral elektronische muziek en drum en bass beginnen ja, produceren.
0: Want direct eigenlijk al toen begonnen we je liefde voor drum en bass echt te ontwikkelen. En dan zei je redelijk rap begin produceren ook, hè, denk ik.
1: Ja, dat is 2011, denk ik. Herinner ik mij nog zo, toen Netsky echt populair werd in België. Ja. Ik denk dat dat voor heel veel mensen begin was van de eerste keer in drum en bass. En dan vandaar zo wat dieper begin dingen, iets meer underground.
0: Ja, met Star Wars begin gaan.
1: Star Wars,
0: van met Steam, ik onder andere, Steam, voilà, en DK. Ja.
1: Voilà, en dan begin,
0: shout-out naar de man van Steam, die het Hookers ook daar juist hier
1: heeft. Shout-out Hookers.
2: Heb je ook via Rins FM nog iets gedaan of zo?
1: Onlangs nog, wacht hé, dat was... Ik heb... Onlangs op BBC Radio 1 had ik in een guestmix gedaan en Rins FM. Ja, heel vaak worden er tunes gespeeld van mij, maar ik heb nog niet echt een show of zo gehad. Maar er zijn heel veel drum en bass artiesten die daarop een wekelijks of een maandelijkse show hebben en dan nu en dan platen spelen.
2: Dus,
0: nice. Dat is wel nice. Ja, cool, ja. Dus internationaal toch ook altijd en het andere gedaan. En dan denk ik, uw doorbraak was misschien wel een beetje via Liquicity. Hoe zijn jullie daarbij geraakt? Was dat via een tune die op het kanaal werd gereleased of direct op het label zelf ook dan?
1: Dus ik ben eigenlijk begonnen met naar de demobox te sturen gewoon, de meest laagdrempelige manier. En ik had dan denk ik al één release en dan kreeg ik opeens antwoord van ja, we kennen uw tunes, maar we hebben nog geen, ik had nog geen echt goede tunes ingestuurd, maar er was een contact. Dan ben ik een keer gaan praten, ze hadden mij dan 2 tickets gegeven voor het festival. En vandaar eigenlijk contact gelegd met Boudewijn, A&R. Ja, dan een jaar later, eerste release. Maar toch wel nog even aan mijn sound gewerkt. Want ja, het was de eerste demo's die ik stuurde zijn nooit released geweest. Maar dan wel op het side-label Galaxy. Zo het meer diepere, minder dancefloor, maar echt meer diepere drum en bass.
2: Ja, iets melodischer ook.
0: Wat eigenlijk een beetje het begin... Van hun kanaal was het meer die drum en bass die ze vooral...
1: Meer oldschool sound. Ja. Dat is ook de sound dat ik altijd het nice vond. Zo de meer Caliber, LSB, Lensmans en echt... Dat was echt de eerste dat ik dacht van... Oké, dit is echt super nice. Meer altijd die kant van drum en bass. Maar ook wel nog altijd met muziek in. Want je hebt ook heel veel donkere drum en bass dat mij iets minder aansprak.
0: En dan de laatste jaren ook wel iets hardere dingen gemaakt, denk ik, wat meer rollers. Welke labels hebben ze daar allemaal gereleased?
1: Onlangs was op Dispatch.
0: Ook wel legendarisch.
1: Dat was heel nice. Ook wel heel lang geduurd, want ik denk dat die tunes 3 jaar geleden gesigned waren. Maar ja, sommige labels duren gewoon heel lang.
0: Ja, dat is wel interessant voor de keer te horen dat allemaal wat tijd over gaat. Mensen die beginnen met produceren weten dat misschien niet altijd van ja, het nummer en het is niet omdat het niet direct gesigned wordt dat niet ooit uitgebracht wordt natuurlijk, maar moet daar
1: heel veel geduld hebben en eigenlijk moet je vooral plezier vinden in het maken van muziek, want als ze puur op het resultaat afgaan, dan ga je er niet gelukkig van worden. Allee, dat is mijn ervaring. En ook muziek maken voor in je eigen sets en niet per se met het gedacht van het gaat direct uitkomen, want dat is meestal niet zo. Zeker als je op grote labels wilt.
0: Is dat dan bijvoorbeeld de goede waardemeter dat je weet van, ja, je draait nu ook veel ondertussen van, ik ga de nieuwe ding dat ik gemaakt heb testen voor publiek en als het binnenkomt, dan weet je iets van, oké, dan kan ik wel tekenen bij een Dispatch of iets anders. Of...
1: Ja, dat is ook een beetje, dat heeft ook mijn productie echt beïnvloed. Van in het begin maakte ik echt wel tunes, meer voor gewoon te luisteren.
0: Meer een bedroom, echt voor jezelf.
1: En sinds dat ik draai is mijn stijl wel een beetje geëvolueerd en iets meer rolling, iets meer zou het ook meer een UK-sound noemen dan echt zo de typische melodic liquidity sound.
0: Ja,
1: En in iets, misschien iets volwassener sound ook. Ja. Persoonlijk. Ja.
0: Iets meer dan ook technisch of zo, omdat je die dingen.
1: Ja, sowieso.

0: Daar meer progressie in maakt dan melodisch of zo, met langer te produceren.
1: Je hebt gewoon iets meer ervaring, dus je weet veel sneller van dit en dit kan ik gebruiken. En ik selecteer echt veel meer dan echt ding van scratch maken en synths. Ik ben altijd meer zo'n iemand geweest die echt goede samples zoekt en dan lang zoekt naar goede samples. Om dan iets daarmee te maken.
0: Daardoor getriggerd wordt en inspiratie uitgehaald voor.
2: Zalig. En ik heb gezien dat je binnenkort ook een event hebt. Of een event medehost of organiseert.
1: Headspace in Ampère in Antwerpen. Nice. Dat is nu iets meer dan een jaar oud.
0: Dat is nu de derde of de vierde editie?
1: De vierde editie. Dus de eerste editie was heel kleinschalig. In een zaaltje in Kapellen, dat was maart 2025. En dan zijn we naar de Icon verhuisd in Antwerpen. En daarna Ampère. Ja. Met Skeptical, eerste editie. En dan daarna Technomatic in februari. En dan nu in juni.
0: Eigenlijk al de vijfde editie dan zelf. Als ze die aan Kapellen meetelt.
1: Die meetelt vijf, ja.
0: Oké, goed bezig. Ja. Ja, Ampère, hele coole zaal, hele nice sound. En wat ik ook heel nice vind, dat je misschien een gat opvult van zo'n label nights te doen. Wat dat misschien een Gent Star Wars vroeger deed. Maar dat is wel nice dat er in Antwerpen nu ook, of in, voor de Ruimwijs in het algemeen, zo'n dingen worden gedaan voor de iets minder gekende, maar wel legendarische labels. Want V Recordings is een van de labels die er al van het begin bij was. Vertel een andere keer wat meer over de artiesten of over de night.
1: Het is echt een label night. Hè. Dus het is echt gekoppeld aan het label V Recordings. Dat echt een heel op de head gaan dat label zeker kennen. Met Brian G, dus de labelbaas, die komt erin natuurlijk. Ja. Dan Command Strange, die ook al heel lang op het label zit. Dat is een Russische producer, denk ik, maar die woont nu al even in de UK. Benny L, die is iets ruiger, iets harder. Die back-to-back met Polti en Edward Oberon draait, die ook iets meer soulful zijn dan.
0: Ja, maar ook gasten die al lang meedraaien ook
1: Dat zijn ook al bijna 50, denk ik, of zijn 50 misschien. Ja. Dus, Blade Runner als special guest. En This is Inja, dus Inja de MC die ook zijn solo-project komt voorstellen.
2: Ja. Ja. Vet, nice.
0: Ja, ik denk voor mensen die van drum en bass houden, denk niet dat er zo'n avond al überhaupt ooit is geboekt geweest, of heel lang geleden, misschien op de Star Wars of zo.
1: Ja, maar er is een V-night geweest, denk 10 jaar geleden, op City Flow, denk ik, ooit.
0: Ja, ja.
1: Maar een beperkte showcase. Dus dit is wel vrij uniek, vind ik zelf. Okay, en ook in België. Ja.
2: Het is vet om te zien dat die scene ook terugkomt en dat nog altijd dezelfde scene voortrekkers zijn. Die ook
0: heel nice. Dus.
1: Ja, het is niet gemakkelijk. Ja, zeker met grotere evenementen en zo. En zeker met om niet altijd met de hypes mee te gaan.
2: Ja.
1: Zonder disrespect aan andere events. Maar het is wel altijd een effort van de promotors echt om die underground om dat draaiende te houden. En dat is niet altijd even evident.
2: Het create the hype, hè. Don't follow it, hè.
0: Dus big up de underground parties. En voor vanavond mogen we veel platen van jezelf verwachten? Of ook wel wat van de V-recordings bijvoorbeeld?
1: Meest van mezelf. Maar een beetje een combinatie tussen iets meer liquid, iets harder, iets rollender. Dat is meestal wat ik probeer te doen, zo wat variatie erin te steken.
0: Oké, cool. Een paar unreleased, denk ik ook.
1: Ook iets dat dit weekend gemaakt is. Dus
0: we hebben hier denk ik voor het eerst misschien een primeur op Open Dex. Oké, dan denk ik dat we kunnen beginnen aan de mix. Ik kijk er alvast naar uit. Great in the mix op Open Dex. Check it out.
2: Ik kan niet wachten.
3: Open, open, open. Hey.

0: Yes, yes. Hele dikke set van Hi Reed. Wat vond je er zelf van?
1: Het was eerst even gewoon worden. Ik had nog nooit met die mixer gemixt, maar ja, ja, ja. Na een paar platen ging het wel. Het klinkt hier ook wel super nice, dus altijd cool om te doen, zo ja, alle kwaliteit te doen.
0: Heel nice akoestieker in de studio. Ik heb er eerst ook echt al een nice dubplate van je gehoord, samen met TRAC. Blijkbaar komt het op uw volgende album, op Galaxy of Liquidity.
1: Ja, dat is het idee.
0: Ja.
1: Ik heb, ben weer mijn, het idee met een album. Ik heb heel wat tunes die denk ik wel bij elkaar horen. Er is nog geen concreet plan, maar sowieso ja, is dat wel een van de uitblinkers.
0: Alleszins een hele dikke tune. Is dat een ding dat je dit weekend hebt gemaakt of dat was nog een andere?
1: Nee, was een andere.
0: Ja, we zullen nog een keer moeten terug luisteren dan, maar alles wat ik hoorde vond ik heel nice.
1: Merci.
0: Of wat heet ervan, Paco?
2: Ja, het is echt blast to the past, hè. Opnieuw. We waren erover bezig ook hier achteraan in de studio.
0: Ja.
2: Het is gewoon nice om te horen, het is nice om te zien dat dat terugkomt ook.
0: Goh, ja, drum en bass altijd, ja, het gaat nooit helemaal weg, maar het is er altijd en, ja. En bleef ook wel zichzelf vernieuwen, onder andere door artiesten als Heraid. Ja. En daar mogen we als Belgen heel fier op zijn. Dan gaan we dan een keer...
2: Ja, ook gewoon leuk om te weten, dat zijn allemaal tracks waar ik op studeerde of waar ik op uitging of waar vrienden van mij gewoon oplegden toen we in het parkje zaten vroeger en zo. Dus het is gewoon nice om dat terug te zien komen.
0: Ja.
2: En wij groeien met de scene ook, hè. Dus,
1: al die tunes werken ook echt goed live trouwens.
2: Ja. Ja.
0: Voilà, en live, nog een keer wat reclame maken. Zeg nog een keer Headspace, waar en wanneer landen er...
1: Volgende week vrijdag 19 juni. Laatste clubavond in Ampère met V Recordings.
2: Ja, Brian G, Benny L, Command Strange, Paul T en Ed Eberron.
1: Oberon, This is Inja, special guest Blade Runner.
2: Yes.
1: Local supporter, Expensive KVR. Shout out
0: to him. Uit de Hense scene en hij gaat zelf ook wel een setje draaien, denk ik.
1: Ik ga ook een setje
0: openen
1: draaien.
0: Of afsluiten?
1: Openen.
0: Openen.
2: Yes. En ook daar
0: kijken we naar, zeker naar vooruit, maar we zullen ook nog een vooruitblik doen op het komend weekend. Wat hebben jij in petto voor ons, Paco?
2: Deze zaterdag Spray, zeker niet te missen. Dat is een klein lokaal, Dok Gent.
0: Ja.
2: Start vanaf 14 uur, skatepark van Dok Noord, open dag. Dus het is weer schoon weer, tijd voor de open airkes. Tijd voor overdag wat van muziek te genieten. So I love it. En we hebben ook Living Dub, dat is ook een gratis feestje. Dat ook start om 14 uur, overdag dus. En dat is Sunchop Earl. Sun Charmed Up en Deliverance en Little Man. En dat is in de tuin van Heden in Gent. Dus een van mijn favoriete locaties.
0: Ja, een hele coole locatie.
2: Yep.
0: En dan hebben we WK begint ook. Ik denk dat ze het ook uitzenden. De maandag, de match van de Belgen in de Flesjesfabriek onder andere. En nog andere grote schermen in Gent.
2: Yes. Houd er wel rekening mee. Het gaat vooral 's nachts zijn dat de matchen gaan plaatsvinden. Dus,
0: dus ja, ervoor nog even uitgaan of erachter...
2: Mensen echt gewoon nog op de dansvloer met hun gsm om te zien wat de tussenstand is. Dus,
0: ik denk dat er veel mensen zat naar de Belgen gaan kijken als die matchen zo laat beginnen. Dus dat kan wel gevaarlijk worden.
2: En dan is er nog één iets dat mij misschien wat prikkelt, om een keer te gaan checken. Het is opnieuw bij onze vrienden in de Funken.
0: Ja.
2: Dat is Drag Me to Hell. Met Matty Drome, Nicky back-to-back met Joubert. Yes. En dan hebben we nog Graftag en XMXX.
0: Oké, cool.
2: En dan, om een beetje een genre beeld te geven, tussen vooral acid, techno en postpunk. Postpunk electro en zo, is wel nice om te zien.
0: Een keer iets anders. Ga jij nog iets tegenlander dit weekend? Heb je een boeking? Of wat zijn nog de boekings die ben
1: ik... Oh ja, volgende boeking is volgende week.
0: Ja.
1: Daarna Liquidity Festival, dat is 24, 25, 26 juli.
0: Ja.
1: En daarna Rampage Open Air met Headspace, onder Headspace Collective. En dan in augustus nog in Lille, maar dat is nog niet announced.
0: Okay,
1: dat is voorlopig wat dat er op de agenda staat.
0: En Rampage is nog na Liquidity of de
1: Rampage. Ah, nee, dat is er.
0: Dat is begin juli waarschijnlijk.
1: Ja, dat is 4 juli, klopt.
0: En Lommel, denk ik.
1: Lommel, ja.
0: Oké, dus nog veel drum en bass de komende weken en maanden. En dan kijken we uit naar volgende week. Volgende week komt Balder, mijn house DJ, naar hier. Paco, wij zullen er ook terug bij zijn. Sander zal nog. Aan het feesten zijn in Portugal. Maar kijk.
2: Wij hebben FOMO, maar ben zeker dat dit hier ook
0: is. Dus dat. Geniet ervan. Tot volgende week.
2: En merci voor de set. Dat was echt nice.
1: Merci, boys.
2: Jij bedankt.

0: I know I will.
1: Get better.
0: My darling, I know I will.